0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Van de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: morning. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de lekkerste muziek, de nutteloze weetjes, heel veel nutteloze weetjes, 3 nieuwe kanshebbers om power plaat te worden en natuurlijk de allerleukste collega die er is, niemand minder dan Pasquinel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rhea. Wat een aankondiging weer, zeg.
0: Ja, luister, de man die de deur voor me openhoudt en koffie voor me zet, verdient minimaal deze hulde.
1: Blijven we doen.
0: Ja, nou, daar ben ik heel blij mee. Dat ja. Je weet precies hoe je ervoor moet zorgen dat ik niet omval. Dus wat dat betreft, jij ook welkom vandaag. We hebben natuurlijk, ik zei het al, een boordevol programma met allerlei leuke dingen. Van het sportnieuws tot aan het nutteloze feitje. Van muzieknieuws tot aan een jukeboxplaat.
1: We gaan het weer gezellig
0: maken. Jukebox van jouw vader.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, beginnen we natuurlijk met wat we altijd doen. Ons hardop afvragen, is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Het is vandaag namelijk Internationale Dag van de Vriendschap.
1: Ja, ja, dat is 30 juli, hè? De Internationale Dag van de Vriendschap.
0: Ah, ik wist niet eens dat het bestond. Dat,
1: ik ook niet vriendschap,
0: heb ik zo weinig vrienden.
1: Ik weet wel dat vriendschap bestaat.
0: Ik wou dat zeggen, ja.
1: Maar dat deze dag, ja, maar zo verbaast me iedere dag, hè? Ja. Elke keer als ik met jou sta en jij legt me weer een dag voor, dan denk ik, oh ja, dat bestaat dus echt.
0: Ja, mooi.
1: We hebben 365 dagen en iedere dag is er iets.
0: Zeker weten, zeker weten. Van pindakaasdag tot aan hele belangrijke dagen die gaan over ziekten en zo. Maar dit vind ik wel een mooie, de Dag van de Vriendschap. Ja, de Verenigde Naties die hebben deze dag in het leven geroepen. En is in 2011 officieel met een besluit vastgesteld voor meer solidariteit in de wereld. Nou, luister, volgens mij is dat een heel goed doel.
1: Ja, die is er nog niet zo, hè?
0: Nee,
1: het lijkt
0: sterker nog, het lijkt een soort achteruit rijdende beweging te maken.
1: Ja, we zullen dus een paar staatshoofden bij elkaar moeten roepen en die is eventjes flink door elkaar moeten schudden.
0: Zo, pap, met de eitjes tegen elkaar aan. Laten we kijken of er dan wat gebeurt, ja. En wat kunnen wij doen op deze Internationale Dag van de Vriendschap? Nou, ik heb hierover na zitten denken gisteren. En ik dacht, ik heb een heleboel vrienden en vriendinnen. Dat klinkt wel heel ik heb een heleboel vrienden en vriendinnen. Dit is hear me out. Die ik heel weinig spreek. Omdat we bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld wonen. Of omdat zij bijvoorbeeld een gezin hebben met jonge kinderen. Ja. Dat doet wel iets met je tijdsbesteding. Als je dan vrij hebt, wil je graag op je hol zitten. En niet per se met Rhea ergens naartoe hobbelen. Dat weet jij ook. Jij en ik hebben allebei flink drukke banen.
1: Ja.
0: Dan is het lastig om tijd voor elkaar te maken. Maar je kunt de Dag van de Vriendschap natuurlijk gebruiken om even een berichtje te sturen. Ik denk aan je. Kreeg ik ineens een postpakketje. En ik dacht, ik heb helemaal geen postpakketje besteld. Wat heb ik? Of heb ik iets besteld? Dan weet ik het niet meer. Ken je die? De paniek om mijn hart. Dat ik denk, oh jee, wat heb ik besteld? En toen kreeg ik heel lief van een vriendinnetje dat ik dus niet vaak zie. Ik denk dat we elkaar 2 keer per jaar zien. Daar dan ook echt tijd voor maken. Een beker waarop stond hug in a mug. Oftewel een knuffel in een beker. Met ik denk aan je. En toen dacht ik, oh, dat is zo lief. Je hoeft niet elkaar iedere dag. Maar dat ga ik vandaag doen. Ik ga vandaag de vriendinnen en vrienden die ik niet vaak genoeg spreek, een berichtje of een klein cadeautje sturen.
1: Ja, 1 is er in ieder geval bij vandaag.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Maar die zie ik gelukkig wel 1 keer per week. Dat is mooi. Ja, ga jij nog iets bijzonders doen? Of ga jij gewoon er heel, heel hard aan ze denken en hopen dat ze telekinetisch voelen dat je aan ze denkt?
1: Nou, ik heb niet echt dat ik nu denk van, nou, ik ga eventjes hele vrienden appen of...
0: Ik vind dit leuk. Nee. Is dat een mannending trouwens? Want vrouwen zijn daar denk ik wat makkelijker in. Ik weet dat mijn vriendinnen ook makkelijk I love you tegen elkaar zeggen. Ik kan me voorstellen dat mannen dat een beetje raar vinden om dat tegen elkaar te zeggen. Weet ik niet, hè?
1: Ik kan me ook niet voorstellen dat ik tegen een man heb gezegd, ik hou van je.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee. Ja, maar dat is wel zo. Ik bedoel, hè, puntje bij paaltje. Als
1: maar
0: er iets
1: veel uit te spreken. Jongens,
0: je houdt van je vrienden.
1: Staan, dat ik in principe van ze houd. Ja. Maar ja. Op een andere. Ja, dat voel ik is... als een man een soort. Je zegt niet als man. Tenminste, ik niet. Ik ga niet praten over anderen.
0: Nee, je zegt I love you tegen je vrouw of je kind misschien.
1: Ja,
0: of dat is maar dat.
1: Dat is gewoon zo. Ja.
0: Is een cultuurdingetje, denk ik toch ook wel.
1: Dat is toch, dan verschillen wij toch wel iets van elkaar.
0: Ja. Ja, precies. Nou, we hebben hetzelfde gevoel, alleen wij zijn er wat verbaler in.
1: Ja, dat is
0: dat is. Ja. En ik kan me voorstellen, mannen zijn ook vaak, ik heb ook veel mannelijke vrienden. Als er dan iets ernstigs gebeurt, dan is het meer een soort slaande knuffel. Dus pap, pap, pap. Ja. Je snapt wat ik bedoel, hè? En dan, kom, bier. En, dan, ja. En terwijl vrouwen dan helemaal gaan zitten. En, oh meid, Vincel, ik heb chocola en wijn bij me. En dat is ook, ze is ook niet altijd goed. Ik kan daar soms ook een beetje ibelig van worden. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap ook een kantje op.
0: Ja, ja, ja, dus dat is... ja.
1: Maar misschien is juist een mix van vrienden daarom ook goed.
0: Ja, zeker, want daar leer je van.
1: Ja, maar ook dat als je bij een vrouw komt en je hebt het niet naar je zin... en die gaat dan rustig met je praten en die dit en dat... en die man die gewoon even twee klappen op je schouder geeft en zegt... kom, en nou bier.
0: En soms, ja, maar je, soms en heb je de ene nodig en soms het ander.
1: Ja.
0: Dus jij hebt een liedje aangevraagd en ik ga je iets verschrikkelijks vertellen.
1: Hij zit niet in de database.
0: Nee, ik heb er twee.
1: Oh, je hebt er
0: maar
1: twee.
0: De twee OG's. Ik heb Carole King en James Taylor. Ja. En dan denk ik dat je voor James gaat.
1: Ja, ja, ja, hè? Dat moet maar.
0: We hebben een mooi liedje. En daar gaat Pascal straks over vertellen waarom het nog mooier is dan dat het is.

0: Taylor met You've Got a Friend. Oorspronkelijk geschreven door Carole King. Ik wil dat toch altijd even roepen. Potverdorie, wat een goede songwriter was zij. Is zij. Moet ik even uitleggen. Want wij hebben gisteren natuurlijk even overleg gehad over wat we vandaag gingen doen. En jij zei, is het Vriendschapsdag? Dan wil ik heel graag You've Got a Friend. Maar dan in de versie van René Vroeger.
1: Ja.
0: Ik denk, die hebben wij gewoon. Ik ben niet eens gekeken. Want ik denk, ja, die hebben wij. Ja. Maar dat was niet.
1: Nee.
0: Dus nu moesten we het met James Taylor doen. Maar jij hebt warme gevoelens bij de versie van René Vroeger.
1: Ja, nee, niet speciaal omdat het René Vroeger, maar ik heb er wel warme gevoelens bij, ja. Ja.
0: Wil je dat met ons delen?
1: Oh, dat denk wil je ik van, best delen. Nee hoor, die wil ik best met je delen. Maar, dan ga ik weer even terug in de tijd. Mijn vader werd 50. En wij wisten dat hij geen 51 zou worden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij gaven een feest. Maar dan weet je, dat was een verrassingsfeest voor hem op zijn 50ste verjaardag.
0: Wow.
1: En we wisten eigenlijk gewoon, ja, dit is zijn laatste verjaardag. Weet je wel? Dus,
0: uitpakken.
1: Ja.
0: Ja, dat
1: maar,
0: snap ik.
1: Als je dan als verrassing binnenkomt, dan vond ik het niet gepast dat iedereen Lang zal zijn leven zou gaan zingen. Weet je, of Lang zal die leven. Want
0: dat is niet waar.
1: Dat is niet waar.
0: En dat voelt heel gek dan.
1: Dan kregen we een discussie, weet je. Er moet ook geen stilte vallen, weet je wel.
0: Ja, dus dan wordt het een.
1: Dan wordt het ook weer
0: premature,
1: zo.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Maar, wat gaan we doen? Nou, we hadden heel veel vrienden uitgenodigd. Veel vrienden van vroeger aan doen. Dus toepasselijk had ik het nummer verzonnen toen van You've Got a Friend, weet je. Iedereen is binnen, je vrienden, weet je. Je bent nog niet alleen.
0: Oh, wat goed.
1: En zodoende is dit nummer gedraaid. En dit nummer hebben we ook als laatste nummer op de begrafenis gedraaid. Toen hij naar buiten werd gedragen.
0: Oh, schatje.
1: Dus. Dit nummer heeft voor mij gewoon een speciale betekenis.
0: Gaan we nou allebei huilen?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ik wel hoor. Okay. Helemaal ontroerd ben ik.
1: Oh. Ah,
0: nou, tijd voor wat vrolijks. Laten we gaan ochtendgymnastieken.
1: Ja.
0: Ah, nou, heb jij... Oh, nee. Niet meteen door. Niet meteen door, Rea, want je moet nog wat vragen aan de mensen.
1: Nee, maar zo zie je dat vriendschap gewoon heel belangrijk is in het leven.
0: Zeker weten. Heb jij met jouw beste vriend of vriendin een nummer waarvan jullie zeggen... Ja, dit is wel onze vriendschap. Ik weet dat ik heb twee vriendinnen die een vreselijk nummer van Outkast altijd heel graag samen zingen. Vraag het bij ons aan. En dat kun je doen door een appje te sturen naar 06-34-60-64-64. Ging dat te snel? Pasquinel, wat moeten ze dan doen?
1: Ja, je kan alles doen hier.
0: Je kan naar de website.
1: Je kan naar de website.
0: Naar de app.
1: Je kan app. Wat hebben we nog meer? Twitch.
0: Twitch, de Twitch streamchat. Kan je ook naartoe.
1: Kan je ons zelfs nog live zien.
0: Ik wou net zeggen, kan je zien hoe ik eruit zie als ik bijna huil. Nou, in de tussentijd is het tijd voor jullie ochtendgymnastiek. En als je nog in je bed ligt te stinken en je had naar je werk gemotten vandaag, dan is dit het moment to jump.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. We zijn daar bezig aan de weg en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, je hoorde Teddy Swims met Break Up in Reverse. Oftewel, als het uitgaat, wil hij het graag achterstevoren doen. Oftewel, eigenlijk heeft hij spijt van zijn break-up.
1: Ja, dat snap ik wel. Gedane zaken, hè?
0: Dan had je van tevoren even moeten bedenken. Over gedane zaken gesproken. Ik wil het met jou even hebben over iets wat er gaande is in de voetbalwereld. En dan denk je, ja, Rea, wil jij het daarover hebben? Ja, want ik ben heugelijk verbaasd.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt.
1: Nou, ga jij mij eens even vertellen wat jij hebt gevonden wat er in de voetbalwereld past.
0: Ja, wat als het zelfs bij mij terechtkomt, ja, dan is het groot. Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, de UEFA die is van plan om op korte termijn een spoedbijeenkomst te organiseren. Want er is iets aan de hand met de FIFA.
1: Ja.
0: Nou, de FIFA die hebben namelijk bedacht dat ze om de commerciële rechten van toekomstige WK's...
1: Ja.
0: willen gaan bundelen en onderbrengen in een soort nieuwe dochteronderneming. En die moet dan gaan heten FIFA Forward Enterprise. Nou, hartstikke leuk allemaal.
1: Ja.
0: De FFE. En om voor dat initiatief aan geld te komen... willen ze WK-aandelen verkopen aan particuliere beleggers. En het gaat dan om maximaal 20% van de aandelen. Waarom? Als je meer gaat doen... dan heeft straks je aandeelhouders hebben een meerderheid.
1: Ja.
0: En die gaan dan iets besluiten. Nou, ze houden je in de gaten dat ze niks kunnen besluiten. Dus het is nog smerig ook. De FIFA zou haar 211 bonden, die allemaal ondervallen... tot 19 september de tijd hebben gegeven om te beslissen... of ze aanspraak willen maken op die eerste, dat eerste gedoe. Dus iedereen overstuur. Want, wat zeggen de voetbalbonden... maar jij kan helemaal niet dit voorkomen. Jij hebt niet de rechten op voetbal als spel. Dus hoe ga jij WK-rechten verkopen? WK is een afspraak met alle bonden bij elkaar... Alle wereldbonden, hè, landelijke bonden, die hebben gezegd... wij willen graag een toernooi spelen
1: ja.
0: tegen elkaar... zodat we kunnen zien wie de beste van de wereld is. Dat is waar het over gaat. Dat is niet van jou om te verkopen en te commercialiseren, meneer Infantino.
1: Ja,
0: toch?
1: Als jij mijn mening wil horen... Dan,
0: ja, wacht even. Ja, ik wil zeker jouw mening horen. Want wat is er nu gebeurd? Hè? Al die bonden die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, nou, dat vind ik echt... Ik ken niet, ik kan niet, ik ken niet, ik kan niet. Ik wil het niet.
1: Nee.
0: Weet je wat? Krijg het heen en weder. Doen we het zelf opnieuw. Maar dan krijg je dus twee WK's straks. Het Infantino WK en het echte WK. En voetballers willen gewoon spelen. Dus dat... Ja. Nou ja, maar goed. Meneer Infantino, die heeft gisteravond een video gedeeld... waarin die zegt... Ja... Het is geen verplichting. Het is een voorstel. Het is een aanbod. Het maakt deel uit van een democratisch proces. We zijn nog in een consultatieproces. Onderzoek, hè? En bovendien is het een kans, maar geen verplichting. Het is een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling te brengen. Maar het is slechts een aanbod, geen verplichting. Lalalala. Deze man, echt... hij heeft ook zo'n gepe kop. Sorry, daar kan hij niks aan doen. Hè? Daar ben je mee geboren. Hij zegt... Het zou simpelweg de commercialisering en organisatie... van alle competities die in de handen van de FIFA zijn... omvatten, inclusief sponsoring, uitzendrechten, licenties... en nieuwe initiatieven... ten bate van de 211 lidbonden. Dus, beste Pasquinel... Als je dit hoort, deze man die denkt... ik ga over voetbal, ik ga het vercommercialiseren... en je kan mij niet vertellen dat er niks aan zijn strijkstokkie blijft hangen. Maar dat ben ik. Wat vind jij daarvan? Wat vind jij daarvan?
1: Ja, die man die moet ze bij zijn nek pakken en een holpunt er geven. Het hele charme van het voetbal is die gewoon... de hele FIFA maakt het hele voetbal kapot. En dat daar moet je eigenlijk als sporters... als voetbal, als landen, nou de UEFA die gaat gelukkig er nu tegenin. Maar dit moet je niet meer accepteren. Dit is gewoon genoeg geweest. Die man maakt er een showtje van. Hij heeft het WK in Amerika, vind ik, dat er gewoon een grote bende van gemaakt is. Een halftime show die ineens moest opgedraven van een half uur. En hij bepaalde even dit. Kaarten die zomaar ineens werden geseponeerd omdat een of andere president vindt dat die kaart geseponeerd moet. Ja, het is gewoon
0: echt niet
1: te gek voor woorden wat deze man doet. Die moet er gewoon uit.
0: Circus.
1: En daar hoort iemand te zitten. En daar ben ik van mening. En dat wil niet zeggen dat iedere goede voetballer ook dat
0: een
1: kan besturen.
0: Ja,
1: maar er hoort wel iemand die echt gevoetbald heeft op hoog niveau. ook daar bovenin mee te draaien, mee te bespreken. Voetbalregels gaan bekijken. Weet je
0: wat? Ja, want zij weten wat, hoe het is
1: hoe het
0: om
1: is. Het. En het hele voetbal, het hele WK, dat is. Kijk, voetbal was voor de burgers. Hè? Het was een amusement. En, maar als je dan hoort dat je 3.500 euro voor een ticket moet betalen. We zijn gek aan het worden. Want dat is voor de normale Jan met de pet niet meer te bekostigen.
0: Zeker niet.
1: En voetbal hoort buurt te blijven.
0: Ja.
1: En maar het is nu zo dat alle sponsoren en doen die kopen die kaarten op. En ja, het voetbal is niet meer. Er worden supporters neergezet met een shirtje aan van nou, ga er maar zitten. Doe maar net of je supporter bent.
0: Ja.
1: Dus er is helemaal niks.
0: Ja, ik ken een groot dames make-up merk die gewoon allemaal meiden daar heeft uitgevlogen in een shirtje heeft gezet. En ze hadden geen idee, hè? Nee. Ik bedoel, die wisten nog minder van voetbal dan ik. En dat is knap.
1: Dat soort dingen gebeuren dus.
0: Ja,
1: en dat vind
0: vreselijk.
1: Ik, dat heeft niks meer met voetbal te maken. Dat slaat nergens op.
0: Ja, ja. Zonde. Ja. Nou ja, dat is. Laten we hopen dat meneer Infantino van de keukentrapje valt. Ik denk dat het is, toch?
1: De enige manier hoe dat kan is dat alle bonden bij elkaar gaan opstaan. En ook alle landen.
0: Ja.
1: En gaan zeggen: dit was hem. Tot hier en niet verder. En wil jij een WK, dan ga je maar lekker in je eentje organiseren. Dan ga je zelf met je kale kop in je eentje lekker daar op het veld staan. Maar wij doen niet meer mee.
0: Heel goed.
1: En we zetten een nieuwe bond op, of weet ik veel wat. Maar dit gaan we niet meer doen.
0: Ik ben eens. Ik ben het
1: maar dit is mijn mening.
0: Nee, ja, ik kan me hier volledig in vinden. En dat zonder enige voorkennis van voetbal. We gaan naar een nummer van Pink, Beautiful Trauma. Ja, dat is wat wij ervan krijgen. Een prachtig trauma van deze voetbalellende. En daarna komen we bij je terug met het nutteloze feitje van de dag.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, zit je er klaar voor?
2: Ik weet niet of het waar is,
1: namelijk dit nutteloze feitje. Ik denk dat wij dit straks even gaan testen in de tuin. Het schijnt namelijk dat wanneer je een blikje gewone Coca-Cola in een zwembad gooit, dat die zo naar de bodem zakt, wat ik vrij logisch vind. Maar dat als je een blikje Cola Light of Cola Zero in het water gooit, die blijft drijven. En dat komt omdat er suiker in... Ja, ik weet het niet of dit waar is. Ik heb het idee dat wij hier in de maling worden genomen. Dat er dus suiker zit in de gewone cola en andere zoetstoffen, en die wegen minder in de Cola Light of Zero. Dus wij gaan zo een tuil vullen.
2: En jij gaat kijken wat er
1: gebeurt.
2: Ik
1: ga kijken of het waar is. Want
2: dus eigenlijk zeg je, de gewone cola zinkt.
1: Ja.
2: En de light blijft drijven.
1: Letterlijk licht.
2: Dus als je, wat je vroeger wel eens deed, dat je dacht van, nou, ik hang even mijn blikjes in het water. Dat ze koud blijven, weet je wel.
1: Ja.
2: En dan, als je dan dat dus gewoon met zero doet, dan blijft dat drijven. Dan denk je, oké, dat blijft al hier staan. En je doet dan dat drie blikjes cola.
1: Ja,
2: die ben je kwijt.
1: Die je kwijt, ja.
2: Die zakken gelijk naar de bodem.
1: Die zijn meteen in de modder gezakt. Ja, ik weet het niet. Wat denk jij? Nou, is dit waar of is het niet waar?
2: Ik wil dit gewoon dadelijk gewoon...
1: Ja, wij gaan het tellen zo meteen.
2: Ik wil dit ook gewoon zo meteen gaan vertellen hoe dit is gegaan.
1: Ja, precies. Ik moet zo even een tel ergens op een emmer. Kan ook met een emmer, denk ik.
2: Ja, we hebben emmer, zeker. Want ja, dat moet wel kunnen zakken.
1: Ja, we hebben emmer, wel een emmer.
2: Emmer staat er. Ik ga dat zo meteen eens
1: even... We gaan even de emmer water en we hebben zero.
2: En weet je wat we doen? We gaan dat filmen en dat gaan we op ons kanaal zetten.
1: Ja, dat gaan we doen.
2: Wij gaan de mensen laten zien hoe dat... Wij gaan er eventjes samen
1: het
2: dat zo meteen... Het experiment gaan wij online zetten.
1: Heel goed idee. Nou, dat gaan we na de uitzending lekker doen. Spelen met cola. Niet te hard schudden natuurlijk, want dan wordt het helemaal ellende. God, zie je dat alweer helemaal voor je. Het is tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je verder nog van ons mag verwachten. En dat is heus een heleboel.

0: Ja, dat was Lessa, Nachtdienst en Amélie met Santé in Saint-Tropez. Ik weet niet of ze er ooit zijn geweest, heel eerlijk.
1: Nou, ik zeg even niks over dit nummer.
0: Nee, snap je. Nee. Soms moet je een keer...

0: beter wijselijk je mond houden.
1: Ja.
0: Maar zij zingen ons wel vrolijk naar het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan. En dat betekent dat het bijna tijd is voor het tweede uur. En dat tweede uur openen wij zo meteen, zoals altijd, met de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Dat is Jester's Brain van Unstable Rosie. Haags bandje is al een paar keer bij ons bij Girl Power on Stage geweest. En er komt een nieuwe plaat van ze uit, Freak Show. En dit is de eerste single van die plaat. Nou, dat is super tof dat die powerplaat is. Het betekent ook dat die al bijna geen powerplaat meer is. Want er zijn 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat van volgende week te worden. En we hebben een tussenstand. En wat dat gaat zijn? Ja, dat hoor je strakjes na het journaal. Want dat komt natuurlijk eerst. De situatie op de weg, die overigens opvallend druk was, vond ik, voor een vakantiedag vandaag. Maar het kan aan mij liggen.
1: Het viel mij...
0: Voel je ook op?
1: Ja, viel me op dat het vanmorgen onwijs druk was op de weg.
0: Ja, want de afgelopen...
1: Zelfs die, nou, ik hoef niet over de snelweg, maar jij weet dat ik hier
0: ja.
1: Maar die tussenwegen, dat ik dacht van, wat is het druk?
0: Ja, dat viel mij dus ook op. Ik dacht, wat gek, want de afgelopen weken heb ik echt vrolijk doorgereisd. Ja. En me ook een beetje rijk gerekend daardoor. Dat ik dacht, oh, kan ik ietsje later weg. En nu dacht ik ineens, oh jee, ze zijn er allemaal weer. Maar dat is een beetje vroeg.
1: Ja.
0: Goed, journaal. Situatie op de weg, daarna... De powerplaat van deze week. Jester's Brain van Unstable Rosie. En dan komen wij terug met de 3 nieuwe kanshebbers. En de tussenstand.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonaventure Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan, de allergezelligste ochtendshow van Girl Power Radio. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week, Jester's Brain, van niemand minder dan Unstable Rosie. En dat betekent dat Pasquinel en ik ons gaan buigen over de drie kanshebbers om volgende week powerplaat te worden. Je hebt ze nog niet gehoord, toch?
1: Nee, ik heb ze niet gehoord.
0: Nou, dan gaan we, want we hebben een tussenstand namelijk.
1: Is die, dus ik, zit er groot verschillen tussen?
0: Ja, best wel. Ik ga ze presenteren aan jou, want er is een overduidelijke koploper.
1: Okay.
0: En die andere twee die liggen niet heel ver uit elkaar, maar ook weer niet heel dicht. Ja, hoe zeg je dat? Memo. Er waren, of zijn nog steeds, drie kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Je kunt vandaag nog tot 6 uur stemmen en dan is het morgenochtend bal. En wie doen er dan mee aan die wedstrijd? Nou, we hebben in willekeurige volgorde Cat's Eye met Animal, Cypress Hill met Estamos Lindos en Katie B en Jax Jones met Last Day of Summer. Ja, inmiddels heeft een aantal van jullie al gestemd, een flink aantal van jullie. En dat betekent dat we een tussenstand hebben en dat ik je ga vertellen van minst aantal stemmen tot aan meest aantal stemmen hoe die stand eruit ziet. Op dit moment bungelt onderaan met slechts 10,4% van de stemmen Estamos Lindos van Cypress Hill. Cypress Hill is terug naar hun roots gegaan. Ze hebben ook een volledig Spaanstalige plaat uitgebracht. En daar is dit de eerste single van. Ik ben er helemaal niet boos over, maar jullie schijnbaar wel. Ik ben benieuwd wat Pasquinel ervan vindt.

0: Ja, en dat was dus kanshebber nummer 1. Op dit moment onderaan bungelend met 10,4% van de stemmen. En als jij dit nummer hoorde en je dacht, ja, maar dat is onterecht. Deze mensen moeten winnen van Cypress Hill. Dan moet je stemmen. En ik ga je straks vertellen hoe dat kan en hoe dat werkt. Maar nu eerst, Pasquinel, wat vond jij van het nummer?
1: Nou, hij startte op en ik had het idee, dit is een reggae.
0: Het zit er zeker reggae-invloed in. Absoluut.
1: Toen kwam de rap. Dat niet zo'n voorstander van de rap.
0: Dat
1: maar
0: is niet per se jouw dingetje.
1: Ja, ik vond hem wel een beetje reggae-achtig in. Dus ik vond het niet verkeerd. Als dit nummer 3 is, dan maak ik me niet zo zorgen om
0: 1 en 2.
1: Maar ik zie een glimlach in jouw gezicht. En dat verklapt een hoop dat ik denk van... Er zit één tussen die niet...
0: Die lacht niet van mijn gezicht. Ja, dat betekent dat we naar de nummer 2 gaan. En de nummer 2 is op dit moment KDB en Jax Jones met Last Day of Summer. Zij hebben 16,8% van de stemmen binnengeharkt. En wellicht moeten dat er meer zijn. Pas, let op, hier komt-ie. Ik ben heel benieuwd naar wat je hiervan vindt.
1: Oké.

0: Wat vond je hiervan? Had ik gelijk? Was dit, vind je dit wel lekker of was je in slaap gevallen inmiddels?
1: Nou, ik vind het, ja.
0: Nou, je bent niet wild enthousiast.
1: Nee, ik ben niet wild enthousiast. Oh. Ben ik toch iets enthousiaster van nummer 3.
0: Ja. Oh, wauw. Ja, maar dat is mijn favoriet. Maar goed, oké.
1: Ik toch weer heel benieuwd naar 1. Want ja, ik ken jou een beetje. Hè? De 3, dat is jouw favoriet. En jij zei van 2 ga jij leuk vinden.
0: Ja.
1: En dan houd ik mijn hart vast naar nummer 1. Want dat is dan het nummer wat vaak waar jouw gezicht een beetje... Zit er een pamflet in?
0: Nee, er zit geen pamflet. Dat had wel gekund. Ja. Maar zit er niet in. Nee, het nummer is geschreven door Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Maar gezongen door Cat's Eye. Cat's Eye is zo'n popbandje, Koreaans officieel. Dat hoort bij een tv-programma. Daarin hebben meiden keihard gestreden om mee te doen in zo'n bandje. Zo, hè, ik wil zingen in een meidengroep. Dat was Kinderen voor Kinderen zong het al in onze jeugd. Maar nu is dit is het echt gebeurd. En het zijn niet alleen maar Koreaanse meiden. Het zijn meiden van over heel de wereld. Bijzonder aan dit nummer is dat 1 van de meiden ontbreekt. Manon. Manon is verdwenen, maar niemand weet waarheen. Dus dat is ook wel een beetje interessant. Maar goed, er komt dus een nieuw album uit van deze Cat's Eye meiden. En dit is de eerste single van het nieuwe album. Het album heet volgens mij, dan moet ik niet jokken. Het is ook zoiets, ook iets met freak weer. Iedereen wil de hele tijd freaken. Maar ja, goed. En dit is dus Animal. En ik had daar een interessante gedachte over de tekst. Maar die vertel ik je als je hem hebt gehoord.

0: Ja, ze zingen dus You Move Like an Animal. En dat is bedoeld om sexy te klinken. Je beweegt als een beest. Maar het eerste wat in mij opkomt is iemand die loopt als een olifant. You move like an animal. Stomp, stomp, stomp.
1: Niet heel erg...
0: Het is niet sexy. Nee. Maar goed, het zal aan mij liggen. Het is mijn afwijking. Wat denk jij? Want dit nummer heeft dus niet alleen de eerste plek bereikt. Hallo, hallo. Ze hebben ook nog echt krankzinnig groot aandeel van de stemmen. Om precies te zijn, 72,8%.
1: Ja.
0: Vinden we dit terecht? Ik namelijk niet. Maar jij?
1: Mijn voorkeur nummer 3.
0: We zijn het weer eens.
1: Ja, nou ja, we zijn het nu eens. Ja, normaal wil ik wel eens tegen je ingaan. Maar ik kan nu niet tegen je ingaan. Ik vind...
0: Ja, de reggae vibe van Cypress Hill.
1: Ja, Cypress Hill vind ik toch iets lekkerder klinken. Maar ja, dat ben ik. En gelukkig heeft iedereen zijn mening. En onze luisteraars zijn de baas, hè?
0: Jullie zijn de baas. Wij gaan er helemaal niet over. Maar hoe kun jij er dan wel over gaan? Dat kun je door te stemmen. En stemmen doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die je kunt vinden in elke app store die je maar kunt bedenken. Daarnaast kun je vandaag tot 10 uur nog stemmen op de Girl Power Radio Insta Stories. Vanavond om 6 uur gaan de online web... stembussen dicht, worden de stemmen geteld en morgenochtend maken Danique en ik bekend wie van de 3 dan toch de winnaar is. Ik zou het super vet vinden, maar hey, ik ga er niet over, als je die Cat's Eye meiden met een voorsprong van zoveel en 70% zomaar toch ineens naar de tweede plaats weet te brengen. En dan hoeft dat van mij niet eens de derde plek te zijn, maar dat zou nog mooier zijn als ze die kunnen omwisselen in een dag. Het is maar een klein campagnetje wat ik voer. Het is een kleine suggestie die ik hier zo in jullie in probeer te masseren. Maar uiteraard, over het algemeen hebben jullie echt lak aan wat ik vind. Want hoe vaak ik niet een powerplaat heb moeten verwerken een week lang waar ik echt helemaal eng van werd omdat jullie hem vet vonden. Hé, hey, dat is gewoon wat bij mijn baan hoort, blijkbaar.
1: Part of the job, hè?
0: Ja, part of the job. Nou ja, en wat ook bij mijn baan hoort is dat ik daar dan wel lekker tegendraads in mag met de Zin in Am plaat. En jij hebt vandaag een Zin in Am plaat bedacht. Een lekkere zomer.
1: Ja, die heb ik bedacht. Dat was Coco Jumbo van Mr. President.
0: Ja, nou dan heb ik in ieder geval hebben we daar weer dat je denkt, ach, toch een lekker zomersgevoel. En met het weer buiten, heel logisch ook. Coco Jumbo, Mr. President. Zometeen komen we bij je terug natuurlijk met weer, verkeer en daarna nog veel meer.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel. Pasquinel, je had iets gevonden.
2: Ik heb iets gevonden, ja.
1: Ja, en ja. Blijkbaar moeten we ervoor naar buiten vanavond.
2: We moeten wakker blijven.
1: Nou, daar gaan we al.
2: We gaan lekker in het tuintje zitten. Stoeltje een beetje naar achter gekanteld en naar boven kijken.
1: Want wat gebeurt er vandaag?
2: Ja, er komt vanavond komt er een dubbele meteorenzwerm aan. Een dubbele meteorenzwerm. De zuidelijke Delta Acariden en de Alpha Corpirandinen, als ik het goed uitspreek.
1: Ik ben onder de indruk, jazeker.
2: Bereiken een piek en combineren de meteoren van gemiddelde snelheid met heldere en langzaam bewegende vuurballen. Maar de maan zal fel schijnen en dat wordt wel moeilijk. Om het dan goed te zien. Ja, eigenlijk is het jammer dat de maan net vol is geweest. Dus die is te helder. Dus eigenlijk is het best om een plekje te zoeken waardoor de maan een stuk achter een boom schuilt of achter een gebouw. Zodat je iets minder fel licht hebt van de maan.
1: Ik snap het.
2: Ja, het is een van de belangrijkste meteoromomenten eind juli.
1: Ah.
2: Twee zwakkere zwermen van Juli Gamma. En Dracon Rinondon. Zo, wat een naam allemaal. En de Prisces Austriden bereiken rond dezelfde tijd een piek. Die bereiken dezelfde tijd de piek, waardoor het allemaal kruist en er worden heel veel meteoren.
1: Okay.
2: Kunnen waarnemen vallende sterren, hè? Zeiden we als kind zijnde vaak.
1: Ja, zo noemen wij
2: mogen
1: dat.
2: Mogen we een meentje doen.
1: Maar dat waren dan helemaal geen sterren.
2: Nee, het waren gewoon
1: meteoren.
2: Meteoren.
1: Vet. Nou, dit is duurt lang voordat het donker is, these days.
2: Dus
1: ik denk
2: dat
1: ook al... Het begint al een klein beetje op te schuiven. Ja, waar ik eerst nog om 11 uur over straat kon lopen en dacht, het is gewoon... Uurtje of 7 is het nu wel... Maar goed, vanavond dus met het nekje naar achter. Omhoog, kijken.
2: Ja.
1: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Heb ik die eigenlijk? Nee, ook niet. Wat erg. Nou ja, goed, we hebben wel andere muziek en die gaan we gewoon draaien. Het is... dat ik dit ga doen, jongens. Misschien is het tijd van Yves Berendsen. Tijd om omhoog te kijken. Ja.

0: Ja, je hoorde A Walkman van Peggy Gou en Ira Starr. En ik zag jou dansen, Bas.
1: Ja,
0: dat is...
1: Ja, dat is een liedje,
0: ja. Ja, ik vond het ook wel... Het is ook een gezellige.
1: Ja.
0: Ja, het is ook met deze twee gezelligerds bijna het einde van het tweede uur Vallen en Opstaan GoPower Radio. Gelukkig hebben we nog een heel uur voor je klaarstaan. En in dat uur is ruimte voor je verzoekjes. En die kun je indienen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Als je kijkt en luistert via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl, daar is weinig verrassends aan, dan kun je klikken op het WhatsApp-icoontje en daar je verzoekje achterlaten. Dat kan ook via de Girl Power Radio app en die kun je in elke app store gratis downloaden. Wees niet bang, we hebben geen gegevens van je nodig. We weten verder niks van je. Het is allemaal heel simpel toe te voegen. En kijk en luister je toevallig mee in de Twitch stream chat. Kun je ook zeggen wat je verzoekje is. En wie weet draaien we dan dat nummer voor je. We hebben natuurlijk ook nog, hou je vast, zeker wel, de jukeboxplaat van Pasquinel.
1: Zeker.
0: En je hebt een hele mooie meegenomen.
1: Ja, ik heb een hele mooie meegenomen.
0: Dus ja, ik ben rete benieuwd naar alles wat het volgende uur ons gaat brengen. Want er komt natuurlijk ook nog sportnieuws aan van Deborah. Hoewel, ze maar gisteren vertelde dat het een beetje komkommertijd is in de sport.
1: Ik kan met haar meeleven. Want
0: jij weet nu hoe dit
1: ik
0: is, hè, deze ellende.
1: Ja, ik heb twee weken die ellende van daar even opgenomen. Maar ik was blij dat ze terug was.
0: Dat ze terug was. Wij zijn maar allemaal blij dat ze terug is.
1: Ja, maar wij gaan wel iets vinden samen.
0: Ja.
1: We gaan daar een beetje helpen.
0: Vanaf september is het natuurlijk het nieuwe seizoen van eigenlijk alles wat we doen op Girl Power Radio. Er komen heel veel programma's bij. Er worden programma's uitgebreid. En daar ga jij ook een belangrijk onderdeel in spelen.
1: Jij zegt het.
0: Ik ben in ieder geval al blij dat je niet alleen op donderdag, maar ook op de maandag aan mijn zijde

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonifatiemuseum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig, daardoor is de weg afgesloten. Op de N35, bij de Salland-Twente-tunnel, is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: It's always a good time met Carly Rae Jepsen en All City, de opening van ons derde en laatste uur Vallen en Opstaan. Oh, gaat de tijd snel, hè, Bas?
1: Het vliegt.
0: Ja, je hebt geen zin om bij de... Wat gebeurt er?
1: Ik ben gestoken door een mug en die irriteert me.
0: Oh, je
1: ik
0: bent
1: heb er aangezeten en dat had ik niet moeten doen.
0: Aan het krabben als een idioot.
1: Dus ik zit af en toe niet in mijn microfoon omdat ik even iets lager zit. Maar sorry,
0: ik ben er weer. Ik begrijp jou volledig. Dat is heftig is het.
1: Oh, het valt allemaal niet mee.
0: Nee, het valt allemaal niet mee. Er zijn allemaal verschrikkelijke dingen bezig op deze aardkloot. Luister en huiver.
1: Ik luister.
0: Luister en huiver, fijne mens. Het is namelijk, hou je vast, tijd voor jouw jukebox.
1: Is het daar tijd voor?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Derde laatste uur, denk ik. Of zijn we nog niet zover?
1: Ja,
0: zijn we,
1: ja, ja toch? Zeker wel. Maar hij staat klaar, hoor.
0: Ja.
1: Ja, ik ga daar ook wat over vertellen. Dus.
0: Ik ben heel benieuwd. Vertel ons even welke plaat je hebt meegenomen. Laten we daar eens even mee beginnen.
1: Ik heb meegenomen Don't Be Cruel van Elvis.
0: Ja. Oftewel, wees niet wreed.
1: Nee.
0: Nou, dat is een mooie oproep, toch?
1: Ja, dat is het heerlijk nummertje. Die werd opgenomen op 2 juli 1956 in het RCA Studios in New York. En hij werd uitgebracht op 13 juli 1956. Het liedje werd voornamelijk, geschreven door Otis Blackwell. Daar hebben we hem weer, onze bekende.
0: Ja, die doet veel.
1: Een van de succesvolste songschrijvers uit de rock'n'roll geschiedenis. Elvis kreeg wel mede auteurschap. Wat destijds vaker gebeurde bij de grotere artiesten.
0: Heeft hij nu eindelijk toch... Maar vind ik dan de vraag. Heeft hij daadwerkelijk iets geschreven? Of heeft hij dat gewoon gekregen omdat het anders zielig voor hem was? Even flauw.
1: Ik denk niet dat hij mee heeft geschreven, eerlijk gezegd. Maar de single werd samen uitgebracht met Hot Dog. En de uitgebrachte beide platen werden allebei een hit. Best verkoopte single uit 1956.
0: Zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb jij je kwartje klaar liggen? Want dan gaan we even om Michael Jackson de mond snoeren.
1: Mijn kwartje heb ik sowieso
0: Heb jij je kwartje klaar?
1: Ja, ja. En Elvis legt klaar.
0: Ligt hij ook klaar?
1: Ja, hij ligt klaar.
0: Ik zou zeggen, pak het kwartje.
1: Komt-ie.
0: Daar gaan we.

0: Zo. Nou, dat was hem. Ik vond hem gezellig. Hey, en jij, lieve Bas, we waren een beetje in de war net.
1: Ja, dat was...
0: Want het is namelijk, wat voor dag is het vandaag?
1: Dierendonderdag.
0: Dierendonderdag. En jij hebt je helemaal een deep dive gedaan. Sterker nog, ik heb je een video gestuurd over dit specifieke dier.
1: Ja.
0: En vervolgens kwam die maar niet aan bod in het vorige uur. Ja, dat is toch erg.
1: Ja, maar ik zat helemaal klaar voor
0: de... Scandalous. Nou ja, dat betekent dat we het nu gaan doen. Het is namelijk Dierendonderdag. En waar gaan we het vandaag over hebben? Welk dier is vandaag helemaal het heertje?
1: Ja, het is jouw ding, hè? Het is de kakapo?
0: De kakapo. Ja, ik weet niet of die zo klinkt, hoor. Denk het niet.
1: Eigenlijk. Ik weet
0: het
1: ook niet.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee.
0: Ja, dat is namelijk een bijzonder beest.
1: Het is een heel bijzonder beest. Het is de enigste papegaai ter wereld die volledig onmogelijke vliegkunst heeft.
0: Ja, precies. Ja, het is echt zielig. Hij kan
1: het is ook wel een zwaar papegaaitje, hoor.
0: Een klein dik proppie is
1: klein,
0: het.
1: Dik proppie, ja.
0: Ik identificeer me graag met de kakapo. Hij kan niet vliegen. Hij is tot 4 kilo zwaar kan die worden. Ja. Dat is voor een vogel best veel. En omdat zijn evolutionaire geheugen dat soms niet helemaal snapt, klimt hij enthousiast in een hoge boom. Spreidt zijn vleugels vol overgave. Springt.
1: Ik hoor er zo geluid bij.
0: En dondert inderdaad als een zware zak aardappelen naar beneden. Hij kan namelijk niet vliegen. Hij heeft wel een dikke vetlaag die klap opvangt, dus dat is mooi. En verder is die ook niet dat je denkt, lekker, een welriekende vogel. Nou zijn de meeste vogels ruiken niet lekker. Ik weet niet of je papegaaiengeur een beetje kent.
1: Ja,
0: het is niet per se dat je denkt, maar het is... Ja, het is
1: je ruikt, vogels ruiken. Ja, maar goed. Hij ruikt er heel apart, hè?
0: Ja, deze ruikt een beetje naar...
1: Oude vodder.
0: Ja, een beetje vodderboer, inderdaad. En het is iets tussen muffe honingbloemen en oude bijenwas. Ja, nou ja, het is voor ons best lekker, maar voor hermelijnen katten, die ruiken een soort all-you-can-eat buffet. Dus dat helpt ook niet.
1: Nee.
0: Ja, en dan...
1: En hij kan niet vliegen, dus...
0: Het is allemaal niks, deze vogel. Nou ja, en die beetje vogel heeft natuurlijk een paringsdans om indruk te maken op de dames. Deze doet het weer heel bijzonder. Die graaft een ondiep kuiltje in de grond, een soort bol. En dan gaat hij erin zitten, dan blaast hij zijn borstkast op. Nou, dat herkennen we wel.
1: Zal het een Duitse vogel zijn?
0: Ja, ik denk het.
1: Die kuiltje heeft gegraven.
0: En ze maken een heel laag ronkend geluid. Nou ja, ja. En die kuil die werkt dus weer als een soort megafoon om dat geluid kilometers ver te versterken.
1: Klankkast.
0: Het stomme is dat dat geluid zo erg weerkaatst dat vrouwtjes helemaal niet kunnen horen uit welke richting het nou komt. Dus die lopen vaak compleet de verkeerde kant op. Ja, gaaf. Nou ja, voor de komst van de mens had de kakapo op Nieuw-Zeeland alleen maar te maken met roofvogels die joegen op zicht. De tactiek van de kakapo bij gevaar is daarom compleet stilstaan en hopen dat je op een pluk mos lijkt. Wat overigens vaak wel zo is. En het werkte eeuwenlang perfect. Maar toen er honden en katten kwamen die op geur jagen, was die tactiek pijnlijk nutteloos. De kakapo bleef doodstil zitten terwijl de kat hem recht in zijn harige gezichtje aankeek. Aww. Nou ja, en dan heeft hij een zwak voor menselijke hoofden. Ja, omdat er nog maar heel weinig kakapo's over zijn, ze zijn namelijk kritiek bedreigd, worden ze intensief beschermd. En hierdoor zijn sommigen erg gewend geraakt aan mensen. Een legendarische kakapo genaamd Sirocco, die werd wereldberoemd toen hij tijdens tv-opnames van de BBC besloot dat het hoofd van de cameraman de perfecte partner was. Hij klom erop en begon vol overgave aan een paringsritueel op het achterhoofd van de cameraman. Hey, die video heb ik jou gestuurd.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is schrikkelijk en het moest niet mogen. Ja, fantastisch beest. Ik vind het ook goed dat hij beschermd wordt, want van mij hoeft hij echt nooit uit te sterven. Toch?
1: Nee, dat vind ik met de meeste dieren niet.
0: De meeste dieren niet, inderdaad. Nou, we gaan even naar de muziek. Bruno Mars in dit geval, die zegt... Het zou zomaar kunnen dat ik ook een paringsdans op jouw achterhoofd ga uitvoeren. Daarna komen we terug met het Sportjournaal.

0: het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Afgelopen weekend is het kwalificatietoernooi voor het WK voor Afrikaanse voetballanden begonnen. De Women's Africa Cup of Nations bevindt zich nog in de groepsfase en er staan weer wedstrijden op de planning voor morgen en komend weekend. Dit toernooi zou eigenlijk plaatsvinden in maart, maar is 2 weken voor de start van het toernooi verzet. Er is weinig tot geen promotie geweest voor dit evenement dat dit jaar gehouden wordt in Marokko. Daarnaast is het een uitdaging om de wedstrijden te volgen omdat het amper wordt uitgezonden door reguliere zenders en er geen aandacht is voor het evenement in de meeste media. De Afrikaanse voetbalbond, de Confédération Africaine de Football, oftewel de CAF, heeft een YouTube-kanaal waar de wedstrijden wel te volgen zijn en dat is CAF_TV. De laatste jaren zorgde springruiter Michael van der Vleuten op belangrijke momenten regelmatig voor medailles, maar over 3 weken ontbreekt hij bij de wereldkampioenschappen in Aken. Zijn toppaard Bovielzet is inmiddels 16 jaar en zal niet meer starten op een groot toernooi. Van der Vleuten zegt hierover: Boviel kan echt nog wel op het allerhoogste niveau acteren, maar ik volg mijn gevoel en denk niet dat een heel toernooi op topniveau voor hem nog mogelijk is. Voetbalbond KNVB sluit zich aan bij de scherpe veroordeling van de Europese voetbalbond UEFA over het aandelenplan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Donderdag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA, zo schrijft KNVB-voorzitter Frank Pauw. De KNVB gaat niet akkoord met het FIFA-voorstel. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en specifiek tegen de spelers Leandro Paredes, Nahuel Molina en Thiago Almada en assistenttrainer Roberto Ayala vanwege misdragingen tijdens het WK. De Argentijnse spelers en assistent worden beschuldigd van fysiek geweld na afloop van de verloren WK-finale tegen Spanje. Op tv-beelden was onder andere te zien hoe Paredes over de schreef ging. Hij werkte de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond en greep hem vervolgens bij de keel, waarna hij het ook nog aan de stok kreeg met Gavi. De Argentijnse bond is aangeklaagd omdat spelers tijdens de halve finale tegen Engeland een politiek spandoek over de Falklandeilanden toonden. Las Malvinas son Argentina, oftewel de Falklandeilanden zijn Argentijns. Volgens de Wereldvoetbalbond is zo'n spandoek in strijd met de regels omtrent politieke uitingen. Britse overheidsfunctionarissen drongen er bij de FIFA op aan een onderzoek in te stellen. Bondscoach Raoul Eeren heeft aanvalster Guusje Moes, 21 jaar oud, verrassend opgenomen in de 20-koppige selectie van de Oranje Hockeysters voor het WK van 15 tot en met 30 augustus. Eeren selecteerde naast Guusje Moes nog 3 speelsters die geen ervaring op een eindtoernooi hebben. Dat zijn Rosa Vernig, Daantje de Kruijf en Eline Jansen. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Ook die is in beide richtingen afgesloten. Het komt door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, voor de mensen die naar het strand gaan vandaag en hun handdoekje alvast ergens neer willen leggen, zodat niemand anders op die plek kan liggen. My Bitch van Horse Girl. Overigens een oude powerplaat van ons is dat, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Zij hebben ons, zij hebben veel teweeg gebracht bij mij.
0: Ja, we waren er goed onder de indruk van. Misschien is dat wel een mooie
1: En niet
0: manier,
1: om de muziek, maar meer om de uiterlijk.
0: Ja, jij was even helemaal van het paadje af.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Wel dat ze een paardenhoofd had. Ja, voor de mensen die het weten, ik ben er niet aan beledigd hoor.
0: Maar deze heeft echt een paardenhoofd.
1: Zij gaat dus gewoon door het leven met een paardenhoofd.
0: Ja.
1: Dat is ongekend.
0: Ja.
1: Jij vertelde mij en ik ben dat toen gaan opzoeken. Ik vond dat zo bizar. Maar het was dus echt zo.
0: Het is echt waar, ja. Ze heeft een heel speciaal masker laten maken, zodat dat, goed ging, zeg maar. Hé, het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze
1: feitjes,
0: dingetjes waar je niet zoveel aan hebt. Of misschien juist heel veel. Voor als je naar kantoor gaat zometeen bij het koffiezetapparaat. Of als je zegt van nou, ik lig gewoon op het strand. Dan kan je dat even vertellen aan degene naast jou. En we beginnen, bij eekhoorns. Ja.
1: Ja, vertel. Ja. Ga vertellen. Wat is het feitje?
0: Eekhoorns die doen aan splooting. En dan denk je, wat is splooting? Dit is een officiële eekhoornterm.
1: Okay.
0: En dat schrijf je als splooting. Dus op zijn Engels splooting. Dat is als eekhoorns in de zomer, dat zie je vaak. Zeker in New York heb je er veel. In het park. Gaan ze op hun buik liggen met die armpjes zo opzij.
1: Ja.
0: En dat doen ze dus omdat ze de koelheid van de vloer proberen op te nemen om af te koelen. Maar dat doen alleen eekhoorns. Een beetje muis die gaat dat echt niet doen. Maar eekhoorn denkt, nee, ik ga lekker liggen sploeten. Lig jij thuis ook wel eens te sploeten op de badkamervloer? Dan willen wij dat graag weten. Nee, maar ik wist niet, er is dus een term voor. Gewoon, sploeting.
1: Nou, ik ben wel eens op een koude vloer gaan liggen.
0: Ja, precies, met je blote pens op de vloer. Ik snap dit. Nou ja, jij bent een menssploeter.
1: Ja.
0: Oh. Nou, en dan hebben wij een belangrijke tip. Maar wel dat je denkt, ja, moeten we hier een tip voor geven? Ja, want het is natuurlijk bloedverziekend heet. En het is je ongetwijfeld opgevallen dat jouw telefoon wat trager werkt in deze hitte. En dat hij ook wat sneller het scherm uitvalt. Of dat hij wat makkelijker in een sluimerstandje gaat.
1: Overhit,
0: ja. Leg je telefoon nooit, ik herhaal, nooit in de volle zon op je handdoekie. Als jij weggaat om te zwemmen, leg hem dan in je tas. Leg hem dan onder je stoel. Leg hem dan onder een handdoekje. Een beetje in een schaduwrijke. Nog beter, laat hem lekker als je ergens op een resort bent in je hotelkamer liggen. En ga zonder dat ding naar buiten. Niks aan het handje. Nou, dat wilde ik nog even mededelen voor alle mensen in warme vakantieoorden.
1: Maar ik denk, er komt nu een clue, maar dat was het.
0: Nee, dit is de tip. Het was gewoon de tip.
1: Dat was een tip.
0: Gratis tip van Tante Toos. En ik heb uiteraard nog een laatste voor je. Een laatste. Dit vind ik wel echt heel grappig. De uitvinder van de airco. Ja,
1: ja,
0: dat is meneer Willis Carrier. Die bedacht de airco in 1902 voor een drukkerij. En het systeem moest voorkomen dat papier krom trok door de zomervochtigheid. Dat de werknemers hierdoor koel bleven, dat was een bijeffect. Het ging hem helemaal niet om die werknemers, het ging om het papier. En hij had een bloedhekel aan de zomer en vakantie. En ja, dus hij heeft het uitgevonden. Ja, het is uitgevonden om papier koel te houden. Maar uiteindelijk zijn we het gaan inzetten om mensen koel te houden. Nou, bedankt meneer Carrier. Want zonder jou was er geen airconditioning.
1: Nee, maar wij hebben onze eigen airconditioning hier gemaakt. Dat werkt prima, hè?
0: Dat noemen wij Arco. Dat is alle ramen kunnen open. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. En jij hebt een heel mooi systeem gemaakt waarin de lucht toch verplaatst wordt.
1: Goed, hè?
0: Ja, ik ben wat dat betreft. Jongens, Pasquinel is de MacGyver van Girl Power Radio. Ja. Ja, geef die man een paperclip en een fietswiel en je hebt zo een airconditioning. Ja. Heb jij thuis ook een hele bijzondere uitvinding? Een slimmigheidje om het koeler te houden? Laat het ons weten. Stuur het in via 06-3460-6464. En ben je daar toch, dan kun je ons meteen je verzoekje doorgeven voor vandaag. Want daar zijn we bijna aan toe, aan de verzoeknummertjes.
1: Ja, gooi eens wat op. Gooi eens wat op.
0: Ja, gewoon iets gezelligs.
1: Maak ons eens blij. Laat zien dat jullie meeluisteren.
0: Nou, dat bijvoorbeeld. Dus zometeen ruimte voor de verzoekjes. Nu nog eentje dat geen verzoekje is. Want we hebben nog wel andere. Het is een gouden ouwe. Een gouden ouwe van Doe Maar. Die zingen over Doris Day.
1: Oeh, dat is een leuke.

0: Sorry. Misschien had ik dat niet hoeven doen. Ja, zoals ik al zei, het is tijd voor jullie verzoekjes. En we hebben er eentje binnengekregen. Ja, zeker wel. En deze komt van niemand minder dan Tosca. En Tosca die zegt... Ja, ik had natuurlijk aan het begin van jullie uitzending al een lekker dans- en stampplaatje gehoord. Jump natuurlijk, van Sister Stage. Zeg, maar ik... is toch niet helemaal mijn tijdperk. Dus voor de ochtendgymnastiek wil ik graag Junior Senior met Move Your Feet. Nou, ik zeg ja. Ik zeg doe.
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Tosca, gooi maar op. Ik verwacht wel een filmpje van je waarop je danst. Uiteraard. Want dan gaan we dat natuurlijk posten. We gaan lekker Move Your Feet draaien van Junior Senior. Daarna komen we bij je terug met wat je verder nog van ons mag verwachten vandaag. Waaronder een experiment met een tijl en twee blikjes cola. Ja.
1: Dat dacht ik precies dan.

0: Nou, dat was lekker ochtendgymnastiek, hè?
1: Ja, nee, ik ben niet zo fit deze ochtend.
0: Nee, ik merk het. We zijn een beetje moe. Nou, ja, ik heb heel slecht geslapen, ja, laat ik eerlijk zijn.
1: Ik ken het.
0: Dus dat maakt het inderdaad niet beter. Maar
1: ik ben niet... Ik kon... Het slapen ging wel, maar ik ben gewoon te laat gaan slapen. Dat is mijn probleem geweest.
0: Dat. Ja. Nou ja, nee, ik ben wel gaan slapen, maar het was gewoon geen lekkere slaap. Het was geen diepe slaap.
1: Dus we hangen er alle twee een beetje bij. Hè?
0: Ja, het is een beetje...

0: stoffen die daarvoor gebruikt worden minder zwaar zijn dan suiker. Ik geloof er werkelijk genenne bal van. Maar we gaan het uitzoeken. En dan gaan we het filmen. En dan laten we jullie weten op onze socials. Ik ben ook ongelooflijk benieuwd naar... Want jij ging helemaal los, hè, op deze gedachte. Van, oh ja, maar hoe zit het dan met een flesje water? Drijft dat dan wel? En hoe is het... En als we dan suiker in het flesje water gooien, hoe gaat dat dan? Nou, allemaal moeilijke dingen.
1: Ja, ik vind het allemaal leuk. In mijn gedachten zit ik gewoon te denken.
0: We allemaal nog in die tel gooien?
1: Waarom is mij dat niet opgevallen? Ik heb wel eens blikjes natuurlijk, doe je wel eens in de ijsklontjes. En dat dan als dat dan water is, dat de colaatjes op de bodem liggen. En de leitjes blijven drijven. Dus ja.
0: I have no idea.
1: Dus we gaan het zo meteen doen.
0: We gaan het zeker meemaken.
1: En we gooien het op de soos.
0: Dat doen wij zeker. Rest mij niks anders dan tegen jullie te zeggen... heb een ongelooflijk fijne, fijne, fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het aller, aller, allerliefst voor...
1: jezelf.
0: Oké, doei.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meer winst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hogere energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer...

Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïense president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ouwe.
1: Deze ken je vast wel.
2: Let me be your hero. Would you dance

0: Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: I'm Human, dat in ieder geval wel. En mijn naam is ook Hugo. En tot 6 uur ben ik hier samen met Robine bij je voor...
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Hey Robine.
2: Hey.
0: Hey, wat heb jij een vet mooie zonnebril op.
2: Ja, hè?
0: Ja, echt waar. De mensen via Twitch zullen waarschijnlijk omver geblazen worden. Heeft dat te maken met die hooikoorts waar je zo last van hebt?
2: Nou, wel een beetje.
0: Wel een beetje. Nou, ja. We gaan het er zo ook over hebben. Heb je vaseline in huis?
2: Ja.
0: Nou, dat helpt tegen hooikoorts. Daar gaan we het zo even over hebben. We gaan het ook nog hebben over of Taylor wel of niet op tour gaat. Er is dikke oneenigheid over bij de Swifties. We duiken er even helemaal in. En je kunt nog tot 6 uur op jouw powerplaat stemmen. Dus doe dat vooral.
2: Ja.
0: Maar eerst even naar het WK. Het is nu al een tijdje voorbij.
2: Mm-hmm.
0: Maar er is een veiling.
2: Oh.
0: Jazeker. Of laat ik het anders zeggen. Er was een veiling.
2: Ja.
0: En voor die veiling kon je zo allemaal dingen kopen die te maken hadden met het WK. Zoals bijvoorbeeld een wedstrijdbal van de eerste 3 openingsduels.
2: Ja, ze zien er weer geld in, hè? Ik heb ze wel door.
0: Nou, ja, klopt. Maar ze geven wel al het geld wat er wordt opgebracht naar de FIFA Global Citizen Education Fund.
2: Oeh.
0: En dat investeert in onderwijs voor voetbal en kinderen.
2: Interessant.
0: Toch?
2: Ja. Ja.
0: Alleen zo'n wedstrijdballetje, ik weet niet of ik jou daar blij mee maak, denk ik.
2: Nee.
0: Zou jij liever bijvoorbeeld de sneakers van Justin Bieber willen?
2: Dat zou ik wel vet vinden.
0: Jawel, hè?
2: Ja.
0: Of de handschoenen van Madonna?
2: Ook wel.
0: Dat is toch ook wel vet?
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Of de gele top en de broek van Die Die uit de videoclip van Shakira.
2: Ja, ik ben dus altijd een beetje bang dat het dan niet echt gedragen is of nagemaakt is. Ofzo. Dat zou het enige risico zijn waardoor ik het dan niet zou durven. Maar als je 100% zeker weet dat het echt van die persoon is, dat is wel vet natuurlijk.
0: Ja, dat is ook knetterdik. En dan maar hopen. En dan maar hopen dat het ook echt gedragen is.
2: Ja, precies.
0: Zou jij ook je eigen kleding verkopen? Want er schijnt dus een hele markt te zijn voor bijvoorbeeld gedragen kleding.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb een heel mooi Vinted-accountje. Waar ik kleding verkoop als ik het niet meer draag. Zodat ik van dat geld weer nieuwe kleding kan kopen.
0: Maar dan heb je het over schoongemaakte kleding. Ik bedoel ook echt zo ongewassen kleding.
2: Ja, ik denk dat daar wel een markt voor is.
0: Zeker is daar een markt voor.
2: Ik heb me daar nog niet echt eerder in verdiept. Maar
0: wie weet als je ooit een keer om geld verlegen zit.
2: Ja, ik vind het dus helemaal niet zo'n heel erg taboe. Dat het eigenlijk, het wordt eigenlijk meer een taboe gemaakt dan dat ik eigenlijk vind dat het is. Kijk, ik zou nooit een gedragen onderbroek van iemand willen hebben.
0: Nee.
2: Of ondergoed nooit. Maar ja, weet je, als daar een markt voor zijn, mensen willen dat graag. Ja, wie ben ik dan om dat dan niet te doen als het geld oplevert? Waarom niet?
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is...
2: Snap je wat ik bedoel? Ja, kijk, ik hoef het zelf niet, maar ja...
0: Als het heel veel geld oplevert.
2: Als ik in plaats van het in de wasmand gooi in een envelopje gooi... Ja, en ik verdien heel veel geld mee, dan... Ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd of mensen die luisteren, als je thuis zit te luisteren... Oh, er komen al wat reacties binnen. Die gaan we zo meteen eventjes behandelen. Ja, dit werpt veel opmerkingen op. Okay. Maar zou jij je ongewassen ondergoed, laten we het dan even daar ophouden... ondergoed verkopen of gewoon kleding verkopen als iemand daarnaar vraagt? Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd. Laat het even weten via de Twitch. Dat wordt ook al gedaan door M the Third. Hartstikke leuk dat je erbij bent.
2: Hallo.
0: Maar je mag ook altijd appen naar 0634606464. Of gewoon even via de Twitch inderdaad. Of op het WhatsApp-icoontje klikken wat op onze website staat. En dan kom je bij ons in de studio en dan kunnen we gezellig met je chatten. En het is donderdag, hè?
2: Ja.
0: Weet je wat dat betekent?
2: Vertel.
0: Nou, dat het nog maar 1 dag duurt.
2: Oh, en dan...

0: thuis met achteraan sluiten.
1: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: ja.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur zijn Robine en ik hier om jou te vermaken eigenlijk.
2: Ik vond dit wel fucking awesome.
0: Ja, ik ook. En ik vind jouw hele outfit op dit moment ook fucking awesome. Echt werkelijk waar. Wat heb jij weer uit de kast getrokken?
2: Het is niet normaal.
0: Ja, die planga van jou die is sneller dan het licht. Ja. Het is werkelijk
2: hij
0: waar.
2: Hij is van mijn snelste collega die is.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Ja, dat is een hele leuke collega is dat, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Super, super, super.
2: De beste.
0: Ja, dank je. Ik zal het hem even doorgeven. Goed, we hebben het over of jij je ondergoed zou verkopen als iemand daarnaar vraagt. En dat is naar aanleiding van die WK-veiling die er was. Er is namelijk ontzettend veel zooi verkocht na de WK. En bijna 500.000 is er opgehaald. Zo is dat het shirt van Jimin, de handschoenen van Madonna, de sneakers van Justin Bieber en ga zo maar door. En toen dachten wij, goh, zou jij je ondergoed verkopen of überhaupt kleding verkopen, ongewassen op het moment dat iemand daar naar vraagt?
2: Ja.
0: We kregen een aantal reacties binnen. Nou zegt Jacob, die zegt, ja natuurlijk, dat is makkelijk geld verdienen, toch? Ja.
2: Ik vind van wel.
0: Ik vind ook van wel.
2: Ja, toch?
0: Ja, ik heb er ook niet zo heel veel problemen mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik hoef niet te weten wat hij ermee doet, eigenlijk. Nee, dat hoeft van mij niet. En Hilde die zegt, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ik vind het idee al ontzettend goor.
2: Dat vind ik ook, daar ben ik het ook wel mee eens.
0: Ja, daarom hoef ik ook niet te weten wat iemand ermee doet.
2: Ja,
0: maar
2: ja.
0: Ik hoef het zelf ook niet te hebben. Maar als iemand daar blij van wordt, zwa.
2: Nou, als het geld oplevert, hè?
0: Ja, nee, ja, inderdaad. En dat zegt Myrna ook. Die zegt, als iemand daar gelukkig van wordt en er flink voor wil betalen, prima. Thanks voor je appje, Myrna. Heel fijn. En dan hebben we nog M30, komt binnen via de Twitch. En die zegt, ongewassen vrouwenkleding is een markt voor vieze mannen. Nou, dat is nog eens een statement. Ja,
2: ja, maar ja. Ik zeg je wel eerlijk, als ik er geen geld voor zou krijgen, zou ik het nooit van mijn leven doen.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dus het is wel, zeg maar, dat is wel dan de voorwaarde.
0: Je zou maar iemand zijn die gewoon je onderbroeken weggeeft. Weet je wel, hier, jij mag er eentje.
2: Ja,
0: en jij mag
2: alsjeblieft.
0: Een,
2: ja. Ja.
0: En wanneer...
2: De enige waarbij ik dat doe is dat ik het in de wasmand gooi en dat dan mijn vader of mijn moeder ze was. Maar verder dan dat zien mensen
0: jij
2: geen.
0: Jij hebt gewoon nog ouders die de was voor jou doen.
2: Ja.
0: Oh, wat chill.
2: Ja, fijn hè?
0: Ja,
2: vind ik ook heel chill hoor, Hugo. Dus laten we vooral niet ze nu op ideeën brengen als ze luisteren dat ze zeggen dat ze dat anders willen.
0: Nee, en ik zou er ook echt voor pleiten dat ze nog zo heel lang je was blijven doen. Want de was doen is toch een klote klus. Nou goed.
2: Ja, stuur dan maar allemaal je schone onderbroeken naar Hugo in plaats van...
0: Ja, daar word ik wel heel blij van. Ja. Stuur mij je schone onderbroeken op. Dan hoef ik nooit meer de was te doen. En als je er eentje van mij gedragen wil hebben, dan moet je daar grof geld voor betalen.
2: Oh.

0: idee hoe snel je daarmee wordt.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Maar die zonnebril is natuurlijk ook heel handig als je hooikoorts hebt. Hè,
2: ja.
0: Robine?
2: Ja.
0: Jij loopt de hele dag al te blaffen als een soort, ja, ik weet niet, labrador. Ik weet het niet precies. Golden retriever eerder.
2: Het is verschrikkelijk.
0: Het is echt verschrikkelijk. Hoe overleef je dat toch?
2: Niet. Nee. Zie je niet dat ik van binnen gewoon helemaal kapot ga huilen?
0: Ja, dat...
2: Ik overleef het gewoon niet.
0: Nee, dat heb ik
2: toch. Iedereen met hooikoorts, ik wens jullie sterkte voor deze ongelooflijk erge, zieke, vervelende, nare maanden. Want holy shit, ik lag vandaag of gisteren bij de Dobbelplas en ik ben gewoon in slaap gevallen, want het was lekker weer. Ik lag in de schaduw en ik lag naast een pollenboom. Die pollenboom is over mij heen gewaaid. En ik ben nog nooit zo lichamelijk aangevallen door iets als die pollenboom.
0: Nee, dat kan niet. En heb jij daar al vanaf maart zeg maar al last van? Want dit jaar kwam het extra vroeg.
2: Nou, ik heb er niet per se altijd last van. Dat is heel raar. Het is bij mij in piekjes en daaltjes.
0: Want sommige mensen hebben heel veel last van de bomen. Anderen meer van de grassen of soms veel van de onkruiden. En dat verschilt per persoon.
2: Ja, ik word er gewoon ziek van.
0: Dus... Ja, en heb je dan vooral last van de bomen of van de grassen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat... Oh ja. Nee,
2: het is gewoon meer van dat ik weet dat ik ziek word van die... Van die ellende, zeg maar.
0: Ja, want het is ook wel een beetje lullig. Want, hooikoorts begon dit jaar natuurlijk extra vroeg.
2: Ja.
0: En vervolgens, nu is er een of andere plant. En die heet de bijvoet. En die is dus nu helemaal aan het bloeien. Want die gaat heel goed op droogte. Nou, laat het toevallig net heel droog zijn. Dus mensen met hooikoorts hebben er nu extra last van. Dat het dus zo hooikoortserig is.
2: Ja, het is verschrikkelijk.
0: En dan heb ik nog een leuk nieuwtje.
2: Vertel.
0: Straks...
2: Is het echt leuk?
0: Nee. Oh. Straks in augustus en september. Er is er weer een nieuwe plant waar jij last van gaat hebben.
2: Oh, jeetje.
0: Ja.
2: Maar ik heb hierdoor wel de allervetste snelle plank op in de studio ever.
0: Dat is zeker waar.
2: En dus er zitten wel voordelen aan.
0: En heb jij vaseline thuis?
2: Ja.
0: Nou, dat schijn je dus even zo in je neusholtes aan de binnenkant van je neus een heel klein beetje te moeten smeren. En dat komt omdat dan de pollen die dan zo door de lucht zweven, die gaan dan zo, die blijven plakken voordat ze je slijmvlies hebben bereikt.
2: Oh, zo, dat is best slim.
0: Ja.
2: Maar ik vraag me dus af. Ik heb eigenlijk wel een vraag voor de mensen thuis die misschien ook hooikoorts hebben.
0: Nou, vertel.
2: Ik heb namelijk ook altijd heel erg last van stof en pluis.
0: Ja.
2: Dus als ik in mijn kamer ben en ik ga eens in de zoveel tijd een grote schoonmaak doen, dan kom ik nogal veel stof tegen. Ik heb daar dus ook heel erg last van.
0: Ja.
2: Komt dat door diezelfde structuur of is het iets anders? Dus hebben mensen die hooikoorts hebben ook last van stof? Daar ben ik echt benieuwd naar.
0: Nou, ik moet zeggen, ik denk dat ik één oplossing weet als je last hebt van stof en je één keer in de zoveel tijd een grote schoonmaak doet. Ik denk dat je dat gewoon even net even wat vaker moet gaan doen, Robine. Want ik heb wel heel veel last van stof, maar niet zo van pollen.
2: Ja.
0: Dus ja, en ik maak ook nooit schoon, dus daarom ben ik ook eigenlijk altijd verkouden als ik thuis ben. Maar goed, dat heb je soms.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. En hierdoor is de rechterrijstrook dicht. En om diezelfde reden loopt het verkeer vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray Noord en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste Eindhoven volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Ja, ik probeerde dus laatst een stuk te vinden voor mijn kamer. Ik kon het met geen mogelijkheid vinden, want ik kreeg de hele tijd die jongens van Goldband bezig. Tjonge.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
0: Dat vond ik echt heel irritant.
2: Dat snap ik wel, ja.
0: Ja, je kunt gewoon niet meer normaal stuk zoeken en dan kom je elke keer weer die jongens tegen. Nou goed, er is een hele grote fete eigenlijk bezig tussen de Swifties.
2: Oh.
0: Er is één grote discussie gaande op het internet. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk als er een grote discussie gaande is op het internet.
2: Ja.
0: En ik ben wel benieuwd wat jij vindt.
2: Oké. Okay.
0: Wat is er nou precies aan de hand? Er zijn recente geruchten dat Taylor Swift opnieuw op tournee zou gaan.
2: Ja.
0: En dat komt omdat er een bericht op X was geplaatst. Er zou studiowerk gezien zijn. Dat Taylor Swift weer in de studio was. En haar nieuwste album heeft nog geen tour gehad. En het is dus ook een beetje zo als de muziekindustrie werkt. Dat kan ik jou wel vragen. Maar die fans die zeggen, nee, daar klopt helemaal niks van. Want die meid die heeft gezegd, na haar vorige tournee gaf ze aan dat ze al ontzettend moe was. Dat ze echt voor geen goud het opnieuw zou willen doen, nu, direct. En ze heeft ook aangegeven dat ze na twee jaar lang non-stop optreden, dat ze eigenlijk ook wel eens een keer een hobby wilde uitproberen. En ze is net getrouwd.
2: Ja.
0: Wat denk jij? Gaat ze nou op tour of niet?
2: Ik denk dat het een combinatie kan zijn van beide. Ik weet dat heel veel mensen
0: willen. Ze gaat en op tour en ze blijft thuis. Dat vind ik knap.
2: Nee, meer van... ik heb er voor allebei wel iets over te zeggen.
0: Ze gaat schilderen op het podium om haar hobby's uit te voeren tijdens de tournee.
2: Nee, ik denk dat het deels te maken heeft met de wil dat mensen heel graag willen dat zij op tour gaat.
0: Ja.
2: Dus dan ga je ook natuurlijk alles bij elkaar vinden van, oh, ze heeft dit geplaatst, oh, ze zegt dit, oh, ze dat, dus het gaat gebeuren, zeg maar, weet je wel. Ik bedoel, als je eenmaal de Lulu bent, dan zit je ook in een de Lulu fase.
0: Wie noem je nou de Lulu, de Swifties? Pas op, hè, dat zijn er nogal veel als je dat nu gaat zeggen.
2: Nee, gewoon de mensen die, als zij één keer de studio opduikt, betekent niet gelijk dat ze de hele ellende weer opnieuw gaat doen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, dat is waar.
2: Daarnaast vind ik dat als jij je als reden geeft dat je niet op tour gaat omdat je net getrouwd bent, dat vind ik echt een flutreden. Want ik had er gewoon een ring om je vinger laten duwen en gewoon de volgende dag op een podium staan.
0: Ja, dat kan.
2: Die hele ceremonie is dan toch al geweest. Snap je? Ik vind dat heel raar. Dus dat je dan zegt...
0: Nee, hoort het. Robine doet niet aan quality time samen. Die denkt, ja, flikker op. We zijn nu al getrouwd. Hoppa, eigen gang gaan. Doei.
2: Ja. Nee, je bent dan op honeymoon geweest. Dan denk ik van, ja, dan kan je toch wel weer door met je leven. Het is niet dat je de hele tijd daarin blijft hangen. En ze heeft tijd zat. Want ze kan gewoon vrij nemen wanneer ze wil. Ze kan het plannen wanneer ze wil. Want eigenlijk in principe, stel ze gaat weer op tour en ze gaat over 2 jaar op tour.
0: Ja.
2: Dan moet je dat nu ook al allemaal gaan regelen. Ik bedoel, het is
0: niet... En dat zijn dus... Kijk, er zijn dus namelijk ook al boekingen geweest bij stadions in Europa. En dan zeggen die stadions natuurlijk niet. En die concertzalen ook. Die zeggen, ja, we gaan niet zeggen wie er komt. Maar ja, en dan gaan fans natuurlijk linkjes leggen. En dan denken ze, oh, dat zou Taylor wel eens kunnen zijn.
2: Ja, precies,
0: zijn.
2: Ja. Maar dat was natuurlijk ook met Harry Styles. Kijk, die is nu toevallig wel teruggekomen. Maar die was in 2023 uit mijn hoofd gestopt. Nou, als je zag hoe lang dat duurde met iedereen. Dat ze dachten, oh, hij is hier, hij is daar, hij is daar. Weet je, het is ook denk ik deels gewoon wat je wil dat er gebeurt.
0: Ja. Ja, dat is zeker waar.
2: Maar ja,
0: ik moet zeggen, ik kan me wel vinden in jou. Bovendien heb jij een grote geloofwaardigheid. Want jij hebt bijna alle artiesten al een keer zien optreden. Heb jij Taylor al wel eens gezien? Ben je daar al wel eens geweest?
2: Ik ben naar Taylor geweest. Ik moet zeggen dat ik niet per se heel groot fan ben van Taylor. Niks tegen haar, maar gewoon je hebt dat je de hype soms wat minder snapt. Zij heeft natuurlijk een hele, hele, hele, hele grote hype. Ik vind haar heel goed, maar niet zo leuk als andere mensen er vinden. Maar de show was echt fantastisch. Dus ik ben toch wel een mini Swiftie.
0: Een mini Swiftie. Nou, je klinkt... Ja. Ik ben een mini Swiftie, maar ik ben niet heel erg fan van haar. Nee, ja. Robine heeft gesproken, hoor. Ja. Het is weer duidelijk.

0: oudplaats van deze week. Hoor je vandaag en morgen nog de hele dag op zender. En dan is het alweer tijd voor een nieuwe powerplaat.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en welke dat gaat worden, dat gaan wij nu nog één keertje met je doornemen. Nog een uurtje kun jij stemmen op jouw favoriete plaat. Dat doe je via www.girlpowerradio.nl. En je kan ook in de app jouw stem achterlaten. We hebben absoluut geen gegevens van je nodig. Je hoeft alleen maar twee keer te klikken. En dan bepaal jij welke plaat van jou... Welke plaat jij volgende week de hele week terug hoort komen op deze zender. En vaak ook. Dus zorg ervoor dat je stemt, want dan wordt het sowieso een lekkere plaat.
1: Juist.
0: De eerste kanshebber op de powerplaat van deze week, dat zijn de mannen van Cypress Hill. Je hebt ze al een paar keer voorbij horen komen deze week. En ik vind het een heel lekker nummer. Gisteren bij de tussenstand stond hij helemaal achteraan. Dus als je wil dat hij toch nog wint, dan moet je zeker nog even stemmen op Estamos Listos. Van hun complete eerste hun complete album en de eerste volledig Spaanstalige album.
1: Ja, vet.
0: En dan heb ik nog één vraag van jou, aan jou, voordat we de track gaan draaien. In Cypress Hill zitten een aantal mannen, waaronder B-Real en Sand Dog. En die twee zijn kaal. En hoe kan het nou dat dat bijvoorbeeld Sand Dog altijd liefdesverdriet heeft?
1: Oh jee. Dat hij niemand heeft die hem kan troosten?
0: Nee. Hij mist haar.

0: Estamos listos. Are we ready? Of zijn we klaar in het Nederlands? Dat was kanshebber nummer 1. Maar we hebben er natuurlijk nog 2 te gaan. Dat is namelijk de volgende van een K-pop groep die net geen K-pop groep is.
1: Ja.
0: Bestaat een aantal dames uit heel de wereld bij elkaar gekomen via een tv-show.
1: Mm-hmm.
0: En hebben dus een liedje gemaakt. Geschreven door Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: En dat hoor je er ook wel een beetje vanaf, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja. Is het K-pop of niet? Daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Ik heb er nog wel een leuke opmerking over. Het liedje heet namelijk Animal.
0: Ja.
1: En hoe noem je een hond die graag in bad wil zitten?
0: Nou, zeg het eens.
1: Een shampoodle.
0: Jezus.

0: Ja, Robin, jij moved ook wel een beetje like an animal. Het is,
1: ja, zij zeggen, you move like an animal, maar hoe moet ik dat dan zien? Sta je dan in een club en zie je dan iemand die er leuk uitziet en dan hoor je... Of wat,
0: nou, ik weet niet of je dan
1: like
0: nog...
1: You move like an animal, wat moet ik hierbij voorstellen?
0: Dit was meer you sound like an animal. Ja, ik weet niet. Ik denk, doe niet pushy als je tijger bent of zo. Andersom.
1: Oeh.
0: Doe niet tijger als je pushy bent of zo. Ik weet niet precies hoe dat...
1: Ik ben benieuwd of er staan gewoon mensen als een soort paard te dansen of zo. Dat ze denken, jezus, wat een animal.
0: Wat een gehinnik.
1: Ja.
0: Ja, dat zou best kunnen, ja. Hoe move jij like an animal? Nou, dat ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
1: Ja.
0: Animal van Cat's Eye stond gisteren helemaal bovenaan. Wil je dat zo houden? Stem er dan nog steeds op via de website. Op de powerplaat van volgende week.
1: Juist.
0: Maar,
1: ja, we hebben er natuurlijk 3, hè? In plaats van 2, hallo.
0: Zeker weten. Er is er nog eentje. Dat gaat over de laatste dag van de zomer. Het heet ook Last Day of Summer. En ja. Die is van KTB en Jax Jones. En jij eindigde net met hem op. Eens kijken of ik er ook nog eentje kan bedenken.
1: Ik vind het trouwens leuk, tussendoor jij nog even aan het nadenken bent, dat ze allebei uit Londen komen.
0: KTB en Jax Jones.
1: Ja, vind ik leuk dat ze dan samenwerken en allebei uit Londen komen.
0: Waarom is dat precies heel leuk?
1: Ik vind dat gewoon leuk.
0: Het was minder leuk geweest als Katie uit Londen kwam en Jax uit Boston of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dan was het echt een scheidnummer geweest. Nee, ik vind het gewoon... dat het maakt het gewoon wat verbindender.
0: Verbinden.
1: Ja, dat is geen woord, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Jij identificeert je ook als Londenaar, zo te horen.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja, I'm from London. Hou maar.
0: Het is geel.
1: Wow.
0: En het vliegt keihard tegen een lantaarnpaal. Het valt dood neer. En vervolgens vliegt het weer weg. Wat is het?
1: Een eidooier die tegen een lantaarnpaal gegooid wordt.
0: Nee, een ree in kanarie. Je moet wel even lachen, alsjeblieft.
1: Het was echt fucking leuk.

0: Er ligt een strandbal op het strand.
1: Oh nee.
0: En dan komt er een haai aangezwommen. Zegt de strandbal. Hoi haai. Zegt de haai. Hai hoi.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%.

0: Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 10 kilometer file met een half uur vertraging, want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Eve en Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, we gaan tot 6 uur jou vermaken hier. En we gaan het even weer de roadtrip playlist natuurlijk aanvullen. Je hebt een lekker roadtrip nummertje uitgezocht,
2: Robin. Ja, heerlijk.
0: Dat is niet normaal. Ik ga ook jouw artiestenkennis testen.
2: Oh.
0: Ja.
2: Zo, daar, moet ik me daar met taal op voorbereiden?
0: Een beetje. Oh. En we gaan het ook hebben over dat je nu zelfs opgelucht kunt worden als je naar het zwembad wil. Ja, dat is allemaal enorm lullig.
2: Dramatisch.
0: Ja, het is wel een beetje lullig. Ja. Maar we

0: gaan eerst even je dag verbeteren.
1: Ja, ja. En dat gaan we doen door een ongelooflijk lekker nummertje te draaien.
0: Absoluut. Maar welke we gaan draaien is natuurlijk nog de vraag.
1: Dat is zeker de vraag. En daar kunnen jullie...
0: Jij daar, luisterend, vanuit je vegetatiebank met je cocktail in je klauwen en je ijsblokjes.
1: Ja, jullie kunnen natuurlijk je favoriete nummertje lekker opsturen naar ons. En ja. Dan gaan wij kijken of het in de database staat. Zodat we lekker kunnen gaan draaien voor jullie.
0: Precies.
1: Als jullie nou denken, wat zitten jullie nou de hele tijd te doen? Mijn favoriete liedje komt nooit voorbij. Is dit je kans?
0: Laat weten wat jij wil horen. Hoe maken wij jouw donderdagmiddag beter? Hoe zorgen we ervoor dat jij die donderdag lekker doorkomt? Laat het even weten. Dat kan via 06-34-60-64-64. Het WhatsApp-icoontje op de website www.willpowerradio.nl. Of kom

0: Live It All. Lost Frequencies. En dat laatste toontje, dat komt toch wel heel bekend voor. Hè? Dat is echt zo'n Lost Frequencies toontje. Die hoorde je hier bij Achteraansluiten. Tot 6 uur zijn we bij je.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: En we vroegen je, wat wil jij horen? Wie, waar word jij vrolijk van? Hoe halen wij jou door deze donderdagmiddag heen? Ja, en ik ben wel benieuwd of er iemand geappt heeft eigenlijk. Wil jij eens even kijken of er iemand geappt heeft? En zo ja, wil je dan een, waarschijnlijk wel, wil je dan tussen die appjes even het leukste nummertje uitzoeken waarvan jij denkt, hey.
2: Ja. Ik heb een berichtje gezien van een nummer die ik echt geweldig vind.
0: Oké, vertel.
2: Het is best wel een klassiekertje, dus ik denk ook voor mensen wel heel erg herkenbaar om naar te luisteren.
0: Oké.
2: Het berichtje is van Marianne. Zij zegt, ik zit heerlijk in de zomersfeer en ik heb zin in een klassiekertje.
0: Oké.
2: En het klassiekertje is Somebody I Used To Know.
0: Oh, ik denk je...
2: Gotje.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk met de klassiekertje ga je terug naar de jaren 80, maar dit is 2014 of zo.
2: Nee, ja, ik vind het wel een klassiekertje.
0: Zeker een klassiekertje. En het is ook wel een mooi verhaal zit daarachter. Want dat dingetje wat je hoort, dat saxofoontje wat je hoort, is gewoon een speelgoedinstrument waarmee het is opgenomen.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, dat meen ik zeker. Echt? Weten wel. Ja.
2: Oh, dat vind ik heel grappig. Ja, dat is leuk om te weten.
0: Nou, en het leuke is ook dat hele bekende pingeltje wat erin zit. Dat is dus... Precies, dat komt van een catchy Braziliaans jazzmuzikant. Louis Bonva. En het kostte Gotje ontzettend veel moeite en toestemming om dat sampletje te mogen gebruiken. Omdat de erfgenamen van de overleden Louis
2: Bonva
0: daar ontzettend moeilijk over deden.
2: Oei.
0: Dus ik ben heel blij dat hij dat gekregen heeft. En dan denk ik bij mezelf, hoe zou Toji dat gedaan hebben eigenlijk?
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk met haar anxiety, denk ik, ja.
2: Werkt het dan ook zo, dus misschien een hele domme opmerking, dat zij dubbele rechten moet betalen aan zowel de originele als aan dan... Gotje?
0: Ik vind dat zeker geen domme opmerking. Ik vind dat dusdanig interessant dat ik het even voor je ga uitzoeken.
2: Oeh.
0: Nadat we hem natuurlijk gedraaid hebben. Want och, wat is dit toch fijn. Gotje. Somebody That I Used To Know. Samen met Kimbra.

0: jij hebt tickets, hè?
1: Ja.
0: Oh, wat vet. 16 maart 2027.
1: Ja.
0: Dan staat hij er, hè?
1: Ja, in de Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Wat fantastisch.
1: Ja.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En ja, we hebben het natuurlijk over Teddy Swims.
1: Ja, trouwens, nog een klein...
0: Teddy Swims. Teddy Swims. Ja, de hele zomer lang doe ik met mijn co-host een quiz. En ik heb jou hier niet op voorbereid. Dit wordt echt ontzettend leuk.
1: Oh.
0: Ja,
1: nee.
0: Die laptop van jou mag je heel even niet meer aanraken. Je mag naar mij blijven kijken.
1: Oh.
0: Teddy Swims, ik ga jouw artiestenkennis even testen. Nee, weg die laptop. Nee, klap hem dicht. Ja, heel goed, heel goed.
1: Oh nee.
0: Goed, wat is het idee? Als je dit pingeltje hoort gedurende deze aankomende weken, dan ga ik aan jou vragen wat de echte artiesten, wat de echte naam is van Teddy Swims. Daar krijg je zo meteen 2 minuten 37 voor om dat te bedenken. Je mag de hulp van de luisteraar inschakelen. Hebt die het juiste? Als in, zeg maar, binnen het volgende nummer wat we zo gaan draaien, dan is er niks aan de hand. En dan moet ik een liedje gaan zingen. Namelijk een liedje van Teddy Swims, als jij het goed hebt. Heb jij het fout, dan mag jij een liedje gaan zingen van Teddy Swims. Dus, wat is de echte naam van Teddy Swims? Dat hoor je zo meteen van Robin. En dan ben ik benieuwd of jij het weet. Ja. Denk maar even goed na en help haar, hè. Help haar.

0: toegestuurd van Tines070. En
1: Shout-out naar Tines070.
0: Ja, die heeft jou geholpen. Je hoeft nu niet te zingen op de radio, maar als Tines het goed heeft natuurlijk. Dat is een beetje de vraag. Ja, ja. Wat is de echte naam van Teddy Swims? Dat vroeg ik je. Nou, zeg het maar. Even zien. Wacht. Eén momentje. Ik moet heel even...
1: Er staat hier Jayden Colin Dimsdale.
0: Juist.
1: Maar is ook een leuk verhaal vertellen hierover. Ja. Een klein kort verhaaltje.
0: Klein kort verhaaltje.
1: Ik wist dit dus wel. En waarom wist ik dit? Ik heb mijn vader en moeder een festival cadeau gegeven voor Sinterklaas vorig jaar. En dat was Rock Werchter. Volgens mij heb ik dit al een keer verteld tegen jou. En mijn moeder is heel erg fan van Louis Capaldi. En mijn vader heel erg fan van Teddy Swims.
0: Ja.
1: Dus die kwamen allebei op dezelfde dag op dat festival.
0: Ja.
1: Dus ik had hun die kaart gegeven. Nou dacht ik, ik kan die kaarten natuurlijk gewoon geven van hier, alsjeblieft. Wat had ik gedaan? Ik had een soort spelletje ervan gemaakt. Ik had een Sinterklaas gedicht geschreven met allemaal hints over de artiesten. Dus ik had de titels erin verwerkt in het Nederlands.
0: Ja.
1: En dus ook zijn naam.
0: Oh, dus jij wist zijn naam eigenlijk al. Je had heel die hulp niet nodig.
1: Ja, maar ik dacht, ik zeg het niet.
0: Oh. Ja. Nou, je hebt het in ieder geval goed geheim weten te houden. En nu is het aan mij zo meteen om een liedje van Teddy te zingen.
1: Ik zou je wel helpen.
0: Hey, shit. Nou, dat doen we allemaal zo meteen na Blondie en het nieuws. Verkeer moet ik zeggen natuurlijk.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, half uur vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Tot 6 uur is dit Achteraansluiten. Oh, dat klonk wel episch, hè?
1: Och,
0: dat wel.
1: Ik vind Wham zo leuk.
0: Ja, nou, ik heb een beetje een probleem, want ik moet nu gaan zingen. Want jij wist de echte naam van Teddy Swims.
1: Kan ik de pijn voor je wegnemen als ik een kleine backing vocal meedoe, dat je niet alleen hoeft te zingen?
0: Oh, dat vind ik wel heel lief. Laten we dat dan maar gewoon gaan doen. Ik heb namelijk net verloren. Jij wist de volledige naam van Teddy Swims door... niemand minder dan Tinus 070. Ja, die heeft jou fantastisch geholpen. Maar die heeft natuurlijk nu wel het nadeel dat hij mij moet horen zingen.
1: Voordat jij gaat zingen, belangrijk. De pre-show van Teddy Swims was vandaag, voor de mensen die zich al ingeschreven. Zijn er nou mensen thuis die nu luisteren en denken, ik wil graag naar Teddy Swims. Het is 16 of 17 maart 2027. Dan kunnen jullie morgen om 10 uur een kaartje kopen via Ticketmaster.
0: Kijk, nou ook nog even gratis reclames voor onze, hoe heet hij nou ook alweer?
1: Onze Teddy. En nou gaan we heel zijn nummer afkraken door hetzelfde gaan zingen.
0: Nou, we gaan het niet helemaal doen hoor. Niet het hele nummer. Gewoon het hele kleine stukje van Bad Dreams. Zullen we die doen?
1: Ja. Jij doet de lied, ja?
0: Oh, dit is echt verschrikkelijk.
1: Nee, dit kunnen wij.
0: Ja, dit kunnen wij. Goed.
1: Stembandjes opgewarmd allemaal?
0: Stembandjes opgewarmd. Daar gaan we. Slipping into bad dreams.
1: Heb je geen muziek?
0: Nee, ik weet niet. Hoe gaat die ook alweer? Nee, ik heb geen muziek.
1: Slipping in bad dreams.
0: Where the note of you and I. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. From all the knees. Nou, dat hebben we toch weer even goed gedaan. Zullen we het maar gewoon overlaten aan de mensen die hier wel voor geleerd hebben?
1: Die hier gewoon voor betaald krijgen.
0: Ja, dat lijkt me echt een stuk beter. Dat lijkt me een stuk beter. Zoals Nick Kamen bijvoorbeeld. Die kan wel gewoon zingen en die verdient er ook geld mee. Ik houd wel gewoon bij praten op de radio. Zullen we dat maar gewoon doen? Leuk. I promised myself.

0: dat jij de eerste bent. Nuno Sexton, twee onvergetelijke skivakantie.
1: Stop. Dit niet geloven. Dit is gemaakt met AI. En dat gebeurt de laatste tijd zoveel vaker.
2: Ja.
1: Ja, dit is allemaal bullshit. We lieten het je horen om heel even wakker te schudden. We hebben maar geen winactie met de Alpen. Nee, maar we wilden wel even laten merken dat je dacht... Hey, dit is leuk. En dan misschien zelfs je bankrekeningnummer zou gaan appen naar ons.
2: Mensen,
1: nou, dan
2: doe het alsjeblieft niet.
1: Doe het alsjeblieft niet. Want steeds meer goed bedoelde bedrijven die laten hun die worden gebruikt, eigenlijk hun naam worden gebruikt voor bijvoorbeeld phishing mails of helpdesk fraude of spoofing of dat soort dingetjes.
2: Weet je, oplichters schuilen in een klein hoekje, zegt ze wel. Hè?
1: Zeker weten, die schuilen in een klein hoekje. Ja, vaak zijn het ook geen grote mensen, die zijn wat klein. Nee, dat laat ik helemaal nergens op. Nee, maar er is nu zelfs bij het zwembad een oplichter toegeslagen.
2: Ja.
1: Dat is toch werkelijk waar niet normaal. Bij namelijk Zwembad De Waterman. Ik vind dat sowieso een leuke naam voor een zwembad, eerlijk gezegd.
2: Ja, waarom geen watervrouw? Doei, sorry.
1: Nou, hier vind ik het terecht te vragen.
2: Nee. Ik vind persoonlijk wel, en dat is misschien een beetje naïef van mij, dat ik vaak oplichten beschouw als iets wat heel moeilijk te krijgen is. Dit is nu heel dom wat ik denk.
1: Wacht, ik snap helemaal niet wat je zegt.
2: Nee, zeg maar, oplichten, stel je hebt bijvoorbeeld een reis.
1: Ja.
2: Het is best wel veel waard. Het kost best wel veel geld.
1: Ja.
2: Dat mensen daar misbruik mee maken. Of een rekening die je opent. Dat het best wel iets groots is waarmee je wordt opgelicht. Dus een zwembadkaartje is misschien voor mensen groot. Maar voor mij is dat wat minder groot.
1: Ja, maar je moet het even kijken. Het is natuurlijk...
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker snap ik wat je bedoelt. Ik denk ook wel, ik moet heel even uitleggen wat er nou aan de hand is. Zwembad De Waterman die waarschuwt voor nepkaarten op sociale media. Er worden massa's nepkaarten worden er verkocht via sociale media. En mensen kopen die dan heel vaak, omdat ze dan net iets goedkoper zijn. Maar dan lijken ze gewoon hartstikke nep te zijn.
2: Ja, dat is een beetje ticketswap. Maar dan met De Waterman.
1: Ticket weg.
2: Ticket
1: maar.
2: Weg.
1: Ja, dat is heel...
2: Ticket loose.
1: Ticket loose. Niks swap.
2: Hij zon weg. Ja. Kaartje.
1: Money loose.
2: Ja, ja. Het is zo zielig dat mensen gewoon misbruik daarvan maken. Van de goedheid van de mensen eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Maar ja, weet je, we kunnen niet meer doen dan mensen waarschuwen. Dus bij deze.
1: Bij deze. Ja, en ook bijvoorbeeld, bij ons bedrijf ging er op een gegeven moment een mailtje rond van Monique, de grote baas achter deze radiostation. En die stuurde, wil je nog eventjes een mailtje naar mij sturen met je nummer en je bankrekening, want die heb ik niet. Nou, dat wordt dus ook gewoon gedaan door criminelen. Ja. En dan klopt het, de afzender klopt dan niet, maar de naam klopt, de vormgeving klopt van je bedrijf. En dat heet dan CEO of factuurfraude, maar CEO-fraude dus.
2: Ja.
1: Dus er zijn zoveel vormen van fraude dat we dachten, we moeten je wel eventjes waarschuwen. Dus helaas geen winactie voor een skivakantie.
2: Ook geen zwembadkaartjes, helaas.
1: Ook geen zwembadkaartjes, helaas.
2: Maar een ongelukje zit in een klein hoekje.
1: En een gewaarschuwd mens, het telt voor twee.
2: Juist.
1: Kijk, geen skivakantie, wel lekkere muziek. Larger Than Life, a Backstreet Boy.

0: Achteraansluiten tot 6.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Precies, dat zei ik. En als je op reis gaat, dan heb je muziek nodig. Laten we wel wezen. Want op reis gaan zonder muziek is als een boek lezen waarvan de oneven pagina's missen. Je komt zeg maar wel aan op je bestemming, maar je mist de helft van de ervaring.
2: Zo.
0: Ja.
2: Zo, mic drop.
0: Precies. En daarom hebben wij een Girl Power Radio Roadtrip playlist voor jou.
2: Ja.
0: Wij voegen allemaal steeds elke dag een nummertje eraan toe. Dus het wordt steeds groter en steeds meer. Dus hoe later je op vakantie gaat, hoe beter eigenlijk. Daar komt het wel een beetje op neer. Ja. En je kunt hem gewoon volgen via Spotify, via de website en van alles en nog wat. Zeg het maar, Robin. Wat ga jij toevoegen vandaag?
2: Ja, vandaag komt er weer echt een fantastisch nummertje, wat voor mij een van mijn favoriete roadtripliedjes is. En eerlijk is eerlijk, sommige nummers horen gewoon thuis op het asfalt, vind ik altijd.
0: Sommige nummers horen thuis op het asfalt.
2: Ja, gewoon raampje open, lekker mysterieus naar buiten kijken, naar een landschap en het gevoel hebben dat je de intro van je eigen film aan het filmen bent. Heerlijk. Ja, dus dit nummer gaan we lekker draaien. Het heet Linger van de Cranberries.
0: En heb je hem ooit op een vakantie ergens helemaal kapot gedraaid?
2: Er is eigenlijk geen één plek waar ik hem niet gedraaid heb.
0: En,
2: hij kan overal mee, in de autoplaylist, in je koffer. Overal moet hij mee naartoe. Dus hier komt hij.
0: Heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Linger van de Cranberries. Och, je ziet het al helemaal voor me. Ja. Cocktailtje.
2: Oogjes dicht en geniet ervan.
0: Helemaal heerlijk.
2: Oh. Kijk. Oh, komt ie.

0: speciaal van Robin.
1: Ja, maar dit is toch heerlijk?
0: Ja, dit is ook...
1: Dit is zo'n lekker nummertje. Ach.
0: Dan ben je helemaal op vakantie als je
1: dit
0: hoort.
1: Ik heb er gewoon zo van genoten deze paar minuten.
0: Ja, jij ging ook helemaal lekker los. Ja. Eerlijk waar. Oh. Ik wil ook een nummertje nog toevoegen. Vandaag ga ik nu doen. Dat is een nummertje wat mij doet denken aan toen ik voor het eerst op mijn motor alleen solo ging rijden. Ik ging naar Bretagne, Frankrijk. Daar kwam ik halverwege op een camping municipal terecht. En op die camping was een man die mij gelijk begon te helpen. Want mijn motor was omgevallen. Dus mijn rechter knipperlicht was kapot gegaan. En hij kwam direct aanzetten. En hij zei, hier heb je een nieuw knipperlicht. 'S avonds bood hij mijn biertje aan. En toen zaten we daar. En toen zei hij... Ja, je doet me denken aan mijn zoon. Mijn zoon is helaas verongelukt. Hij was ook motorrijder. Oh. En ik wil je dit speldje geven. En dit speldje is een Maria van de motorrijders. Dus het is de beschermvrouwen van de motorrijders. En sindsdien zit er een speldje aan de binnenkant van mijn jas als ik weer op roadtrip ga. En als ik dit nummer hoor, denk ik aan die vakantie. Ja, Born to be Wild, de Steppenwolf. Zeker bij een motorvakantie hoort dat, als je het mij vraagt. En daarom kan hij van mijn part niet ontbreken in de roadtrip playlist. Dus van mij voor jou.

0: Born to be Wild, Steppenwolf, komen weer aan het einde van Achteraansluiten. Dankjewel voor het luisteren, Robin. Jij bedankt.
1: Yes.
0: En ik wens jou een hele fijne avond.
1: Woep woep.
0: Na 6 uur hoor je 90s Noise met Monique en Justin.

0: De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Dans, luister en brul mee met de beste

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland

0: Amstelveen Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio. Techno.

0: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Oh.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten er herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Canadese kustplaatsje St. Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.